0: bismillah ya ngeen jëf kurel touba treviso jere ngeen jëf ya ngeen seigne touba fay
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulil haqqil mubin